0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
7: Hot Dance Radio.
8: Crystal Waters presents

0: This I Am House Radio. This is I Am House.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
7: Hot Dance Radio.
8: De voyage conduire de
9: Paris
10: à

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
3: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Hi, wij zijn Mr. Bell Weasel. Hey, hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

0: huge, huge thank you to Omphil for that gorgeous guest mix. As I said at the top of the show, her new single Feel It is out now on Anjuna Chill. Be sure to check it out after the show. And thanks to you too for always spending this hour with us. We'll be back next month with another hour of the very best in ambient and down tempo with a guest mix from the one and only Mark Barrett. Till then, goodbye.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Hey, heb je brand weer? Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis. Tussen 3 en 6. Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè. Met een glimlach door je middag. Richting het eind van je werkdag. Of misschien wel het begin van je werkdag. Barry in de middag. 3 tot 6. Maandag tot vrijdag. Hot Dance Radio.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: I'm chasing paradise with you.
1: When Hot Dance continues. With a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
7: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
6: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
7: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
6: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
8: Purple Disco.
9: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
2: Turn up the heat.

0: eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Hot Dance Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues.
2: Save me tonight.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
8: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
9: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
10: When you close your eyes, the adventure begins.
9: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
0: Turn up the heat.

En wij zeggen ook weer goedemorgen. Welkom bij Breakfast Beach hier op Hot Dance Radio. Fijn dat je weer bij bent deze zaterdagochtend. Mijn naam is Peter, ik blijf bij je tot 12 uur met koffie erbij. Geluid omhoog, want we gaan je wakker draaien. Vandaag Chesto en Armin die iets legendarisch terugbrengen. Martin Garrix die opduikt naast Madonna. En we checken alles rond Loveland en Dance Valley. Zet hem harder, hier gaan we met Kygo, Khalees en Griffin.

0: Het is kwart over geweest, dus tijd voor...
1: Hot Dance Flash.
0: Oké, we beginnen zoals altijd met het nieuws uit de scene. Kort en krachtig. Eén, houd het even vast, want dit is groot. Jesso en Armin van Buuren hebben een legendarische Alibi-project nieuw leven ingeblazen. Na maanden van geruchten is nu eindelijk officieel. Het duo debuteert deze week in Londen. En daarna volgen twee exclusieve sets bij Universe in Ibiza. Twents-liefhebbers, dit wordt een moment. Twee, Martin Garrix, onze eigen Martijn uit Amstelveen, staat nu ook op een Madonna-plaat. En de track heet Bizarre, staat op haar nieuwe album Confession 2. En klom meteen de UK downloadslijst in. En dat is niet gek voor een gast Future. Derde bericht, Rotterdam Oliver Heldens is terug met Run op zijn eigen label Hell Deep. De track klimt gestaag de Duitse radiohitlijst in en dat belooft veel goeds voor deze zomer. Dan hebben we nog eentje van de liefhebbers. Mysteryland, 's werelds oudste dancefestival, slaat dit jaar over. Geen paniek, het is geen afscheid. Ze noemen het zelf een resetjaar. En in 2027 staan ze weer op het oude Floriade-terrein. Tot slot de hitlijst van deze week. Bovenaan de wereldwijde Beatport chart staat Jamaican, oftewel Bam Bam, van UGL en Salto. We zijn er vandaag mee gestart. En check ook Amsterdammer Gregor Salto, die met We Love Paul gewoon lekker meedraait in de Indie Dance Top. Trots op onze eigen mensen zoals altijd. Dit is het voor zover nieuwsflash bij Hot Dance Radio.

0: You're the Save Me Tonight van J-Lo, oftewel Jennifer Lopez en David Guetta. Na de break, werelds bekendste trance-dj.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Armin van Buren en Nijo. De laatste is Amerikaans zanger en songwriter achter de hits zoals So Sick. Hey, de temperaturen lopen op hier in de Breakfast Beach, hier bij Hot Dance Radio. En straks het festival weerbericht voor dit weekend. Eerst onze Twentse Bakermat met Rani. Give it drama, son.

Lost Frequencies, dit keer solo met de Brusselse Felix de Laat met Live at All. Zoals beloofd, het festival weerbericht van dit weekend. Rise and shine, sleepyhead. I'll be waking up in the morning. Heart Dance Radio. Goed nieuws voor iedereen die dit weekend richting een festival gaat. Want na de tropische hitte van de afgelopen dagen is het een stuk aangenamer. Vandaag wordt het 21 tot 26 graden, afhankelijk van waar je bent, met geregeld zon, een frisse noordwestenwind en hooguit een klein buitje. Morgen wordt het nog iets koeler met 20 tot 24 graden, veel droge momenten en af en toe zon. Ideaal festivalweer dus. Geen extreme hitte, maar wel smeren, genoeg water drinken en voor de avond een festje meenemen. Of je nu naar Tomorrowland, Zwarte Cross, Dominator, Brokerville in Duitsland, of de vierdaagse feesten in Nijmegen gaat, het ziet er prima uit. Geniet van het weekend en maak er een onvergetelijke dag van.

You're the Free van Calvin Harris. En hij maakt deze zomer zijn Tomorrowland debuut. Ellie Goulding voegt haar stem toe met wie hij eerder scoorde op Outside. Het is een nieuwe samenwerking tussen deze twee oude bekenden. Je luistert vanochtend naar Breakfast Beats tot 12 uur. En straks in de spotlight met één van Nederlands bekendste DJ's. En na 11 uur de festival update. Hier zijn Jazzy en Chris Lorenzo.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met drie O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
8: Wat is jouw ideale zondagochtend? Verse koffie en warme croissants? Dan sluit ik me graag bij jou aan. Want terwijl het buiten nog rustig is, klinken binnen de vertrouwde hits with a beat. En terwijl jij aan het genieten bent, zorg ik ondertussen voor een hot weekend reset. Want die heb je verdiend. Ik ben Mark Simons en je hoort me iedere zondagochtend van 9 tot 12 op Hot Dance Radio. Tot zondag.
0: Turn up the heat.

wakker ben geworden. Alweer het tweede uur van Breakfast Beach met Peter tot 12 uur. We zijn dit uur gestart met een trio uit Noorwegen. De Bausa met Magnetic. En Magnetic is geschreven samen met producer Kausjerol. En combineert lekkere house met disco en funk. Coming up, Siep en Bastille en

0: Tijd voor de artiest van deze week. Dat wordt Martin Garrix, artiest in de spotlight.
1: You are in the spotlight.
0: Je kent hem waarschijnlijk al van kleins af aan, maar het verhaal blijft geweldig. Martijn Gerritsen, geboren en getogen in Amstelveen, was pas 17 toen hij met Animals de hele wereld op de kop zette. Hij werd destijds de jongste artiest ooit die op nummer 1 stond in de Beatport charts. Van Tino met een laptop op zijn slaapkamer naar de absolute top van de dancewereld. En dat ging bij Garrix bizar snel. Deze week is bekend geworden dat Garrix een samenwerking heeft met Madonna. En we horen hem over een andere succesvolle samenwerking. De samenwerking met Ed Sheeran.
2: So it's a new old song. So the original demo we wrote in 2014, 2015. And then we made all these versions and we never actually got to a version where we were like, okay, this one we want to release. And then last year we picked up the song again and we redid a lot of the instrumentation, but kept all the original vocals, original lyrics, original melodies, and finally came with a version that we were comfortable and we're excited to release, and let's repeat it.
0: Repeat it, hou het vast. Je hoorde Martin Garrix. En hij is steeds nog niet klaar, want deze zomer speelt hij zijn 11e seizoen als resident bij Ushuaia op Ibiza. Dat is dus al meer een decennium dat hij daar elke donderdag het dak eraf speelt. Hij staat momenteel op plek 2 in de DJ Mac Top 100 en zit daar al sinds 2014 onafgebroken in de top 5. Dat is een prestatie bijna niemand anders in de scene heeft. Wat deze week extra bijzonder maakt, de Future op Madonna's gloednieuwe album. En hij is nog niet klaar met nieuwe muziek, want Garrix bevestigde onlangs dat er eind dit jaar een compleet nieuw studioalbum komt. De opvolger van zijn debuut, Sentio uit 2022. Hij omschrijft zichzelf als toegankelijker en vrolijker dan zijn vorige werk. Precies wat je nodig hebt op de zaterdagochtend. Hier is een track met Ed Sheeran, Repeat It.
3: Stay.

0: Met stijgende temperaturen in de studio hoorde je het duo Dimitri Vegas en Like Mike samen met Richard. Het nummer heet Say My Name. Het is bloedheet hier, dus de waaier die gaat elke keer tussen de nummers door aan om een beetje verkoeling te hebben. Want het is lekker hot hier bij Hot Dance Radio. Dit is de ochtend met Breakfast Beats, Another Break, Nathan Doe en Ella Henderson.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Het is niet de eerste samenwerking tussen Nathan Doe en Ella Henderson. Ze werkt al eerder samen op Own It. Straks om 11:15 festival update in Breakfast Beats. Ik heb voor je vanuit onze spotlight artiest Martin Garrix dit keer met Jax.

Never Forget You van Afrojack. Goedemorgen, het is nu 10:45. Wat ga jij doen vandaag op zo'n typische zaterdagochtend? Ik zie dat veel luisteraars werken in de tuin en dat komt allemaal binnen via de Hot Dance Radio app. Uiteraard met onze Breakfast Beat hard op de oren. Niet te hard, want dat is gevaarlijk. Alhoewel, met de Swedish House Mafia mag dat. Hier zijn ze met Wait So Long.

Ja, vanaf 9 uur is het Breakfast Beach tot 12 uur met rond 11:15 festivalnieuws. De temperaturen die stijgen vandaag naar 26 graden. Dus ook maar weer wat meer zon in de radio. Ik wil het hebben over Gabry Ponte, de Italiaanse producer. Die bekend is als voormalig lid van Eiffel 65. En die heeft meegedaan in 2025 met het Songfestival voor San Marino. En samen met Sean Paul is hij verantwoordelijk voor een zonnige mix van Italo dance en Caribische invloeden. En Sean Paul is een Jamaicaanse dance hell legende achter Temperature. Die zijn Sean Paul en Gabry.

0: dance.
1: These are next.
2: Upside down. Boy, you turn me. Boy, you turn me.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
0: Turn up the heat.

morning, goedemorgen. Alweer het derde uur van Breakfast Beats met Peter. Met in de start Jaden Boysen en David Guetta. We trappen hem lekker door met Stole the Show van Kygo en Parson James. Darling.

0: Breakfast Beats brings you the latest dance and festival news exclusively for you. Every Saturday at 11:15 a.m. only on Breakfast Beats. This is Breakfast Beats Festival Check on Hot Dance Radio.
1: We zijn precies op tijd. Oké, we checken het festivalnieuws. Want dit weekend en de weken na wordt het druk in het land. Vanavond alvast verknipt Beach Festival. Als je zin hebt in een strandfeest met beach, dan kan dat vandaag nog. Over 2 weken op 24 juli viert Le Quisity Festival zijn 10e verjaardag op Geestemer Ambacht in Oud-Karspel. 10 jaar liquid, dubstep en drum en bass op een festivalweiland. Dat moet je een keertje meemaken, dus ja. Dan wordt het pas echt groot begin augustus. Op 8 en 9 augustus is het Loveland Festival in Sloterpark in Amsterdam. En dit jaar is extra speciaal 30 plus jaar Loveland. En op de line-up onder meer Fatboy Slim, Erik Priets, Sven Veet en onze eigen Joris Voorn en Frankie Rizzardo. En op dezelfde zaterdag 8 augustus speelt Dance Valley in Spaarnwoude. Ja. En dan komt Calvin Harris voor het eerst in jaren weer naar de Nederlandse bodem. Samen met een comeback van Hartwell op het vertrouwde Dance Valley podium. Denk ook aan Ferry Korst, Chucky en Quantino. Dus heb je nog geen kaartjes? Check vandaag nog de site van je favoriete festival. Want met name bij Loveland gaan de tickets altijd hard. Dus let op en score kaartjes. Coming up, Calvin Harris en Jazzy.

0: Purple Disco Machine met de Duitser Tino Piontek is hier bij Hot Dance Radio de ongekroonde nu disco koning. Dit keer samen met Kungs. Na de break nummer 1 TikTok cover.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste

0: Cloud Training. De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Jordan Heaven en Caitlin Aragon. En Caitlin die werd ontdekt via een TikTok-cover en scoorde hiermee haar eerste nummer 1 hit. We zitten in het laatste half uurtje van Breakfast Beats, net voor de lunch. En we hebben weer another. Dit keer met de Amerikaanse zanger 54 Ultra.

Bijna 10 voor 12 deze morgen met Anima en Ellie Goulding. Hypnotize hoorde je. Het is weer zo'n typische dag van This is what I feel like. Maar meer dan van Armin van Buuren en de Canadees Trevor Guthrie.

dat was hem weer. Het nieuwste festivalagenda voor deze week. Blijf sowieso hier op Hot Dance Radio. Maar we houden je de hele zomer op de hoogte van alles wat er gebeurt in de Nederlandse dance scene. Volgende week weer om 9 uur. Breakfast Beats met Peter. En om deze ochtend goed af te sluiten, draaien we een track die precies past bij wat we net vertelden. Oliver Helder's track Take a Chance past bij dit weer. En zeker als je onderweg bent naar

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Alok en Khalid. En daarmee duiken we de zaterdagmiddag in. Letterlijk met Dive Into Me. Een hele goede middag. Je zit misschien lekker al aan een bammetje. Binnen, buiten, het maakt niet uit. Het is heerlijk weer, vind ik. Net even die paar graden eraf, maar nog steeds die zon. Ik heb de barbecue al klaarstaan voor vanavond. Maar de komende twee uur eerst lunchdrops hier op Hot Dance Radio. De volgende, hij kondigt hem zelf aan de titel. Dit is Jugal met...

Radio met Miss You. Ga nog even lekker onderuit deze zaterdagmiddag. Dat heb je echt verdiend na die week hard werken. En dan heb ik de lekkere tracks voor je. Wat dacht je van Oliver Heldens straks met Lift Me Up? Alesso komt ook nog langs, maar nu eerst Offenbach met Miles Away.

0: En dan verklap ik je meteen met wie jij had samen kunnen zijn deze zaterdag.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Martin Garrix samen met Usher hier in Lunchdrops. Best wel bijzonder track deze. Het is Axwell. We hebben een tijdje niet van hem gehoord als soloartiest en nu brengt hij deze uit op zijn eigen label. Je hoort hem samen met Bon op Hot Dance Radio, Whatever Turns You On.

0: Hot Dance Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
9: Turn up the heat.

van Bebe Rexha en David Guetta. Natuurlijk op Hot Dance Radio. En daarmee is de tweede uur van Lunchdrops officieel begonnen. De zaterdagmiddag, de zon is er en de terrassen zitten dan vol. En dan zie je hem voorbij komen. Die auto met die dikke geluidsinstallatie. Of die dikke auto, een Lambo. Of een Porsche. Of een Ferrari, stapsvoets langs de terrassen. Maar wel die motor laten ronken. Wat vind jij? Is dat gewoon lekker flaneren of pure overlast? Laat het me weten via de Hot Dance Radio app.

grappig genoeg. De Blender versie, de nieuwe versie van Fatboy Slim's eigen Praise You uit de jaren 90. Je hoorde Rita Ora samen met Fatboy Slim en Praising You hier op Hot Dance Radio. Nu over naar Lost Frequencies en de Temper Trap. Hier is Sweet Disposition.

0: toch koning of koningin van de zaterdag kan zijn.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
5: Hot Dance Radio.
6: Disco X on my.

David Guetta, Chris Willis, Tomorrow Can Wait. Nou, tomorrow kan misschien wel even wachten, maar zeker de tijd niet. Want we ronden hier alweer langzaam af in Lunchbox. Ik heb nog voor je klaarstaan Purple Disco Machine met Beat of Your Heart. En ook nog Armin van Buuren komt voorbij met Dream a Little Dream. En dan om 2 uur staat hij al klaar hier op de gang, hoor. Ik heb hem al gezien, Peter Teunissen, de man die met je meedanst. Ik sluit af met Bakermat en Rainy, I Love Life. En dan zie ik je weer, je hoort me weer, morgen om 12 uur met een gloednieuwe lunchtop. Fijne zaterdag, bye bye.

0: These are next.
1: Free your mind. My love is what you'll find.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Hey, daar heb je Barry Brandt weer. Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rij ik met je mee naar huis tussen 3 en 6.
7: Ja, en ik rij alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet. Hè.
6: Met een glimlach door je middag, richting het eind van je werkdag.
7: Of misschien wel het begin van je werkdag.
6: Barry in de middag, 3 tot 6, maandag tot vrijdag.
7: Hot Dance Radio.
2: Turn up the heat.

Dutch Dance Radio met Chesto en Post Malone en Jackie Chan. En het is Post Malone, hè, die gaat zingen tijdens de eindceremonie van het WK 26. Het gaat er allemaal aankomen zondag, morgen. Zo meteen Topic en Becky G.

0: Alessa en Nate Smith met I Like It bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. En er zijn mensen, misschien jij ook wel, als je een bloeddrukmeter gebruikt, dat je bloeddruk dan vanzelf al omhoog gaat. Ja, zijn er meer voorbeelden waarbij mensen stress krijgen van apparatuur? Meer erover zometeen. Nou, onder andere Clapton en Hannah Bolin en dit.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Yeah. Bij Hot Dance Radio, de hits with the beat, die hoor je hier. Ik ben Peter Teunis en ik dans met je mee. Tot 4 uur. En wil je graag iets vertellen over waar mensen stress van krijgen? Niet alleen van een bloeddrukmeter, als ze die gaan gebruiken, maar ook van een smartwatch. Ja, al die metertjes die daar weer in zitten. Mensen houden dat bij, maar daar krijgen ze juist meer stress van, in plaats van dat het je helpt om rustig te worden, een beetje beheerst en dergelijke. En nu wordt die smartwatch ook steeds minder populair. Er komt een smart ring, komt eraan. Nou, straks heb je een smart wedding ring en die gaat dan waarschijnlijk de temperatuur van je huwelijk meten. Hard Dance Radio, Martin Garrix, Bon, maar eerst Matt Cesari.

Bij Hot Dance Radio, de hits with a beat, die hoor je hier ook via DAB in Noord-Holland. Dus als je in het autootje zit, zet hem gewoon lekker aan. Dan kun je overal genieten in je voituur van Hot Dance Radio. Last Frequencies nu en Bastille, Head Down.

Ella Henderson en Rudy Mantle en Alibi bij Hot Dance Radio. De hits with a beat. En vroeger zeiden we, ja, de achterblijvers in Nederland kunnen lekker blijven luisteren naar zo'n weekprogramma bijvoorbeeld van Barry Brandt in de middag. Hier vanaf 3 uur, maandag tot en met vrijdag bij Hot Dance Radio. Maar tegenwoordig maakt dat niet uit. Want je kan

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
8: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
9: Wat is jouw ideale zondagochtend? Verse koffie en warme croissants? Dan sluit ik me graag bij jou aan. Want terwijl het buiten nog rustig is, klinken binnen de vertrouwde hits with a beat. En terwijl jij aan het genieten bent, zorg ik ondertussen voor een hot weekend reset. Want die heb je verdiend. Ik ben Mark Simons en je hoort me iedere zondagochtend van 9 tot 12 op Hot Dance Radio. Tot zondag.
10: Turn up the heat.

Derp en de Chainsmokers, Addicted bij Hot Dance Radio. En het grappige is dat de Chainsmokers zelf niet roken. Helemaal niet zelfs. Dus daar beginnen ze niet eens aan. Maar ze vonden het lekker bekken, die naam. En ja, veel mensen op feestjes en dergelijke die ze daar tegenkomen, die roken. Ja, en die staan lekker gezellig te roken. Vandaar vonden ze het een aansprekende naam. En ze hadden het over Addicted hier bij Hot Dance Radio. Zometeen Sunny Fodera en D.O.D. Another and 54 Ultra. Talk to you is JCA and I begin to wonder.

0: Dat is nooit verkeerd natuurlijk, hè? Goed kussen. Nee. Artemis, I like the way you kiss me. Bij Hot Dance Radio, the hits with a beat. Die hoor je hier. Ik ben Peter Teunis. Ik dans met je mee tot 4 uur. En krijgt je smartphone ook vakantie dit jaar? Of moet hij nog steeds 9 uur per dag blijven werken voor jou? Ja? Nou, de antwoord op die vraag. Zometeen. Al een andere dit.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

symfonieorkest dit, zo groot. Yeah. Rampa Adam Port, Enemy, Boys, Noise, Vinton en kleine muziek. Crazy For It bij Hot Dance Radio. En ja, wat ga jij doen op vakantie? Of zit je nu lekker al te luisteren? Ga je de hele dag weer op die telefoon zitten? Nou, dan ben je niet hetzelfde bezig als heel veel andere mensen, want die gaan steeds minder op hun smartphone tijdens de vakantie. Digitale vakantie houden. En dan schijn je ook beter weer je herinneringen te maken. Hè? Want je bent minder met je telefoon bezig en dan neem je meer op van je vakantie. Heb je leukere herinneringen. Dus dat is alleen maar beter. Hot Dance Radio.

Geloof jij in reïncarnatie? Lovers in a past life. Calvin Harris en Rag&Bone Man misschien wel. Bij Hot Dance Radio, de hits with the beat, die hoor je hier. En van maandag tot en met vrijdag in de ochtend vanaf 8:00 's ochtends met Bert Wolff.

of the Sky, Bob Sinclair en Steve Edwards bij Hot Dance Radio. Zometeen Wiz the MC, Bees and Honey, maar eerst Swedish House Mafia en Nicky Lioness. En vergeet niet, na 4 uur natuurlijk, The Weekend Beats bij Hot Dance Radio. Yeah, keep it.

0: this.
1: These are next.
2: The hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Lekker. Nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met drie O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met drie O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
9: Hi. Wij zijn Mr. Bell en Weasel. Nee, hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur.

stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en Security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date.

0: Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn up the heat.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
9: Hot Dance Radio.
8: One hour.
10: The biggest dance beats around the globe.
11: Your digital dance floor.
12: It's time for Weekend Beats.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horreopmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Purple Disco.
4: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat.

Disco. Ibiza. Disco. Ibiza. Disco. Ibiza. Disco. Ibiza. Disco.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
7: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
4: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
3: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
5: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
6: Hot Dance Radio.
7: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Tuesdays on Hot Dance Radio are Strictly

0: back, Niners. You have just heard Frankie Rizzotto with Love Seeking. Thank you for tuning in to Nine Sessions and for sharing this musical journey with me here today. A special shout out to all my regular listeners. You are the heartbeat of this show and I appreciate every single one of you. Stay connected via djmiss9.com and my socials at miss9 and at djmiss9. Fresh from the kitchen of Nine, a new remix.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly

0: So that is it for this week's episode. Finishing that mix with Prida, Human Behavior. It was the first record released on my imprint Prida 20 years ago. Can you imagine that? Thank you guys for tuning in. I've had a blast. Hope you guys had one too. I will see you again in 2 weeks. Until then, puss puss.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hey, daar heb je Barry Brandt weer. Barry Brandt hier. Barry in de middag. Iedere werkdag rijd ik met je mee naar huis tussen 3 en 6.
5: Ja, en ik rijd alleen mee naar huis. Hè. Ik kom niet bij je thuis schoonmaken, dat niet hè.
4: Met een glimlach door je middag, richting het eind van je werkdag.
5: Of misschien wel het begin van je werkdag.
4: Barry in de middag, 3 tot 6, maandag tot vrijdag.
5: Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat, turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
7: Hot Dance Radio.
8: You are being taken under our power to your destination.
9: Y'all ready?
10: Welcome to Desire Radio with Joel Corey.